0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder, hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen.

De ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee, die ochtendshow duurt tot 9 uur. Dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Dit liedje had zomaar gemaakt kunnen worden voor de Kinderboekenweek. Maar dat was niet waar. Nee, want de Zoete Zusjes hebben dit liedje al eerder gemaakt. Maar het thema voor de Kinderboekenweek dit jaar is spot aan. Nou heeft Kinderen voor Kinderen natuurlijk aangekondigd dat ze een liedje gaan maken. Die komt pas 11 september uit. Maar er zijn twee andere bekende artiesten. Die hebben wel al een liedje gemaakt voor de Kinderboekenweek. En die hebben deze week de superhit te pakken.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskus!
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie, Kie Kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker, lekker.
2: Ach, blijf. Oh. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kun je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd? Dat was goed.
2: Hele niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Nog, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zeg. Dat vind ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom. Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, kuko, kei en keu. Hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.
7: Muziekmix. Hallo Kids Radio.
8: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
9: Hey!
8: De pas zo moe van de ganzenpas. 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

Ook kabouter Plop hoor je bij ons op Hallo Kids Radio. Zeg, en ik had nou laatst een berichtje binnengekregen. Was al vorige week, maar ik heb daar even netjes op geantwoord. Dat was van een luisteraar en die vroeg zich af of ze mij en ook andere DJ's of andere mensen van Hallo Kids Radio, of ze die wel eens in het echt kon zien. Nou, en op zich kan dat natuurlijk. Hè. Je kan een keertje naar de studio komen of je ziet ons misschien bij een evenement binnenkort bij jou in de buurt. En nou kan ik je toevallig verklappen, alvast, dat we deze week kaartjes weggeven voor een hartstikke leuk evenement. Wat alles te maken heeft met huisdieren. En wij met Hallo Kids Radio zijn daar dus ook bij op het podium. Dus als je nou denkt, ik zou DJ Arnoud of DJ Mayoni, dat ben ik, wel in het echt willen zien. Dan kan dat dus, want deze week kan je tickets winnen. En zometeen hoor je de prijsvraag.

0: Job met nostalgie op Hallo Kids Radio. Ja, zo noem je dat eigenlijk wel, hè? Nostalgie, dat gevoel dat je een soort van terug wil naar vroeger, dat je er even graag over nadenkt. Nou, daar hoort wat dat betreft de platenkast echt perfect bij.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Want deze week gaan we namelijk terug naar de Tens. Muziek uit 2010 tot en met 2019. En ik heb al verschillende leuke tips gehad van papa's en mama's. En nu heb ik weer een leuk liedje voor je klaarstaan. Namelijk een liedje uit 2014. Echt zo'n oh ja momentje. Dat je denkt, oh ja, die hadden ze ook nog gemaakt. En dat was een liedje van James Bay. Die naam die ken je misschien niet. Dat kan ook wel kloppen, omdat daarna heeft hij niet heel veel grote hits meer gehad. Maar dit was vooral wel een grote. In 2014 dus. En dat liedje heet Hold Back the River. Oftewel, ja, dit kan eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Maar ze zeggen eigenlijk, ja, hou even die rivier tegen, dan komt alles goed. Ja, dat klinkt natuurlijk een stuk makkelijker dan dat je dat echt kan doen. Nou, James Bay die scoorde de pannen van het dak in 2014. Dus we gaan nu even terug naar zijn grote hit.

0: Fien en Teun hoorde je op Hallo Kids Radio. Bekendste boer en boerinnetje toch wel van Nederland. En al die leuke liedjes hoor je natuurlijk ook bij ons. Maar wat je bij ons nog meer hoort is een prijsvraag. En daar is het nu de hoogste tijd voor. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En alleen vandaag maak je nog kans op
1: tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Ja, alleen vandaag nog. En alleen vandaag maak je dus nog kans op die tickets. Want normaal gesproken moet je voor zo'n evenement betalen. Maar nu dus even niet. En dat is een hartstikke leuk evenement. Speciaal voor alle dierenliefhebbers. Want het staat namelijk helemaal in het teken van huisdieren. Dus of je ze nou wel of niet hebt, dat maakt niet zoveel uit. Want er zijn allerlei leuke workshops met honden. Er is een kattencafé. Paarden gaan allerlei bijzondere dingen doen. Er is een podium. Wij met Hallo Kids Radio zijn er namelijk ook. Dat je op de foto kan met Dikkie Dik en Maya erbij. En er is nog veel meer te doen. En dat op 2, 3 en 4 oktober in Aquapark Best. En het leuke is, ja, er zijn dus 3 dagen, maar het maakt eigenlijk niet uit. Want het ticket mag je gewoon kiezen op welke dag dat je wil gaan. Dus, als je denkt, nou, ja, maar dat klinkt als een hartstikke leuk uitje voor in het weekend. Nou, dan zou ik even meedoen met de prijsvraag. Want ja, alleen vandaag maak je dus nog kans op tickets. Dus, let op, want dan ga ik nu de prijsvraag voor vandaag stellen. Daar komt-ie. De vraag is, welk geluid maakt een ezel? Dus nog een keer, welk geluid maakt een ezel? Nou, ik ga mijn best doen, hè. Komt-ie. Is dat A, I-A, I-A, I-A? Of is dat B, miauw? Of is dat C, woef, woef? Dus welk geluid maakt een ezel? Nou is een ezel niet hetgene wat iedereen als eerste als huisdier zou kiezen, denk ik. Ik denk toch eerder dat het een hond of een kat is. Maar ik denk dat je vast ooit al een keer eens een geluid van een ezel hebt gehoord. Als dat zo is, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want alleen vandaag maak je nog kans op
1: tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is inmiddels een paar minuten over zeven. Dus als je nu naar buiten kijkt... Ja, dat oogt nog wel eens ochtend. Toch? Ja, iedereen begint langzaam wakker te worden. Hier bij de studio staan de lampen natuurlijk al best wel een tijdje aan. Maar ja, ik kan ook zo een klein beetje, als ik door het raam heen kijk, zo bij de buren naar binnen kijken. Of nou ja, niet helemaal naar binnen, maar bij de straat. En ik zie dat daar langzaamaan ook de lampjes aangaan. Want ja, de ochtendshow begint al om 6 uur. Maar ik weet dat lang niet overal alle wekkers al aangaan om 6 uur. Dus misschien dat jij thuis de radio pas net aan hebt staan. Als dat zo is, nou dan een hele goede morgen. Want ik wil er natuurlijk voor zorgen dat je lekker opstaat. Lekker vrolijk opstaat als je vandaag naar school moet. Ook als je misschien een studiodag hebt. Want als je een studiedag hebt, dan ga je misschien wel iets leuks doen. Of misschien ga je vandaag even lekker met je benen omhoog. Die je denkt, nou, ik ga vandaag helemaal niks doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Mag je zelf kiezen op een studiedag. Maar ik denk dat de meesten toch echt wel vandaag naar school moeten. Dus ik ga zorgen voor die leuke muziek. En natuurlijk ook voor een hele hoop andere dingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttips? Komt straks. We gaan zingen voor de jarigen. Altijd heel belangrijk natuurlijk. Elke dag zingen we speciaal voor de jarige joppen. Dus ben je vandaag jarig, dan zet die radio straks even wat harder. En natuurlijk ook weer een prijsvraag. Ik heb hem net al eventjes gesteld. Maar ja, zoals ik al zei, als je pas net wakker bent en de radio net aan hebt staan, dan heb je hem gemist. Dus vandaar dat we hem altijd nog eventjes herhalen, net na de jarige. Dus dat komt helemaal goed. Dat is allemaal zometeen, maar eerst maar eens eventjes iedereen die pas net de radio heeft aanstaan. Even, ja, waar luisteren we ook alweer naar? Ja, kijk, ik weet het wel. We luisteren naar de ochtendshow, want die presenteer ik. Maar misschien denk je wel, ik hoor iemand kletsen op Hallo Kids Radio. Wie is dat? En hoe heet dat programma dan? Nou, daar hebben we een speciaal liedje over. Handig, hè?

0: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het door hebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen. En dan is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijft ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè, dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

Dat was muziek van Toy Story op Hallo Kids Radio. En ja, het duurt misschien nog even, maar in de maand september, zo'n beetje aan het einde van de maand, dan hebben we een belangrijke week, namelijk de Week tegen Pesten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk dat het georganiseerd wordt. Van 21 tot en met 25 september wordt er weer aandacht gevraagd, hè, om op school vaker te gaan oefenen. Wat doe je nou precies als iemand gepest wordt? Wat moet je doen als je signalen herkent? Ook natuurlijk voor de papa's en mama's. Hè. Wat nou als je kind gepest wordt? Hoe kom je daarachter en wat kan je daartegen doen? Daar is die week natuurlijk speciaal voor gemaakt. En ik dacht, ja, kijk, het is weliswaar nog geen 21 september. Maar hoe eerder we dat al met z'n allen weten dat die week eraan komt, hoe beter, denk ik. Want uiteindelijk is het niet de bedoeling dat we alleen die week aandacht geven dat pesten wat minder moet worden op school. Maar ook bijvoorbeeld bij je voetbalclub of bij je zwemles. Of wist je trouwens dat volwassenen ook gepest worden? Ja, dat zou je misschien helemaal niet denken. Heel veel mensen denken namelijk dat alleen kinderen gepest worden, bijvoorbeeld op de basisschool en op de middelbare school, en dat het daarna klaar is. Nee, nee, er zijn hele onderzoeken dat er ook op kantoor, misschien wel bij papa en mama, wel eens gepest wordt. Ja, en dat kan zijn dus met vervelende woorden. Kan ook zijn dat je wordt buitengesloten of dat iemand vervelende grapjes met je uithaalt op, met je fietsband bijvoorbeeld. Ja, dat ze je fietsband laten lekken. Prikken. Dat is natuurlijk allemaal niet fijn. En alleen in die weken van september, van 21 tot 25 september, ja, dat is wel een beetje weinig. Dus eigenlijk willen we natuurlijk het hele jaar door dat er gewoon minder gepest wordt op al die plekken. Maar die ene week, dan vragen we wat extra aandacht. En ik denk dat het goed is dat we alvast even wat extra informatie gaan verzamelen. Dat we dat ook die week kunnen vertellen op de radio. Want ja, ik ben wel benieuwd. Dat is misschien niet iets wat je graag zou willen zeggen. Maar ja, ben jij wel eens gepest op school? Come on,

0: Tuned kennen we natuurlijk allemaal van het Junior Songfestival. Inmiddels alweer, volgens mij alweer 2 jaar geleden dat ze gewonnen hebben. Ze maken nog steeds muziek en ze waren voorlopig nog niet van plan te stoppen. Dus dat is alleen maar leuk, want dat betekent dat er weer meer muziek aan gaat komen. Maar ja, daar kunnen we nu niet op wachten. Nee, want nu moeten we even gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Sterker nog, we moeten niet alleen zingen voor iedereen die vandaag jarig is, maar ook voor iedereen die in het weekend jarig is. Ja, die zijn er namelijk ook een hoop. Dus we moeten vandaag extra hard gaan zingen, want ik heb de verjaardagskalender erbij gepakt. Vandaag is Sophie jarig. Sophie, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En in het weekend zijn er ook jarige joppen. Dan is bijvoorbeeld Dylan jarig op zaterdag. En DJ Arnoud is ook jarig. Ja, die is ook op zaterdag jarig. Die is maandag weer terug uit Zwitserland. Dus dan kunnen we natuurlijk uitgebreid even alle felicitaties doorgeven aan DJ Arnoud. Ik hoorde al van luisteraars dat er het een en ander op de bus is gegaan. Dus dat gaan we dan maandag allemaal al doen. Maar vandaag gaan we dan alvast even zingen. Dus voor iedereen die jarig is op 4 september, maar ook in het weekend, gaan we voor jullie zo keihard zingen. Zodat ze het in Zwitserland kunnen horen. Oké, komt-ie.

0: Ze hebben daar zelfs een prijs mee gewonnen. Hè? Met dit liedje, De Zomer van Oya Lele, zijn ze uitgeroepen tot de zomerhit van Vlaanderen 2026. Hartstikke knap van de dames, want de laatste keer dat ze dat voor elkaar kregen was alweer 10 jaar geleden. Met het liedje Ushuaia. Was ook een leuk liedje natuurlijk, maar nu, ja, nu is het toch even een kers op de taart. Nu gewoon 10 jaar later, hoppakee, gewoon weer voor elkaar gekregen. Want ja, het is ook wel een heel erg leuk liedje. Zeg, over prijzen gesproken. Ja, kijk, ik geef geen prijzen voor het leukste, beste liedje, geweldigste, dat soort dingen. Dat doe ik niet, maar ik geef wel prijzen voor luisteraars. Want we hebben vandaag namelijk nog tickets in de studio liggen voor een hartstikke leuk evenement. En ja, vandaag is de laatste dag. Dus we zitten nu nog even in de herhaling. Dus als je nog graag wil winnen, dan zou ik even goed opletten als ik jou was. Want wat kon je ook alweer winnen?
1: Tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.
0: Ja, dat dus. Dus als je denkt, ja, daar wil ik graag naartoe. Meer informatie vind je op onze website over het evenement. Dan let goed op, want ik ga nog één keer de prijsvraag herhalen. Daar komt die. De vraag is, welk geluid maakt een ezel? Dus welk geluid maakt een ezel? Is dat A, I-A, I-A, I-A? Of is dat B, miauw? Of is dat C, woef, woef? Dus welk geluid maakt een ezel? Als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want dan, ja, dan kan ik ervoor zorgen dat je misschien wel gebeld wordt. Dat kan niet als je het niet instuurt. Nee. Dus ik hoop dat ik straks iemand aan de telefoon heb voor die laatste tickets voor...
1: Tickets voor het Animal Event. Het leukste uitje voor de dierenliefhebbers.

0: Dat was muziek van Luna Sabella. Het liedje waar het allemaal mee begon in 2022. Toen deed ze mee met het Junior Songfestival. Dat was met deze hit. En daarna, ja, daarna is er een mooie carrière uitgekomen hoor. Want ze maakt nog steeds heel veel leuke liedjes. Wie weet dat ze ooit een keer in de platenkast komt. Maar niet nu, want nee, haar liedjes zijn namelijk nog te nieuw. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En nou denk je misschien wel, maar hoe kan het dan? Hoezo zijn de liedjes van Luna Sabella nog te nieuw? Het thema van deze week in de platenkast is liedjes uit de jaren 10. Oftewel muziek van 2010 tot en met 2019. Ja, de eerste hit die Luna Sabella had gescoord was 2022, dus dat kan niet. Maar we kunnen natuurlijk wel muziek draaien van iemand anders. En och, ik heb toch weer een mooie oh ja gevonden. Ik wilde namelijk graag een liedje draaien van Miley Cyrus. Nou, die heeft natuurlijk veel muziek gemaakt. In de tens had ze natuurlijk dat liedje wat toen heel veel aandacht kreeg. Laten we het zo zeggen. Want Miley Cyrus had even korte haren en even een andere soort kleding aan. Dat was Wrecking Ball. Maar ja, die hebben we al wel vaker gedraaid op de radio. Die kennen ook heel veel mensen. Maar toen in 2017, toen zei iedereen, oh hè, gelukkig, ze is weer normaal. Oh, dat is een beetje flauw natuurlijk om te zeggen. Maar dat komt ja, in die tijd van Wrecking Ball. Toen zat ze een beetje een soort een soort rebelse fase. Dat ze allerlei gekke dingen ging doen op het podium. Rare liedjes ging maken. En zo 2016, 2017. Toen begon ze eigenlijk weer een beetje de muziek te maken die ze daarvoor altijd maakte. Gewoon mooi gezongen, mooie tekst. Allemaal wat langzamer. Dus vandaar dat iedereen toen zei, hè, gelukkig, ze is weer terug. En in 2017 kwam er dus een grote hit van Miley Cyrus in de top 40. Dat ging over de staat Malibu. Of is het nou een stad? Ik weet het niet meer. Maar Malibu, daar ging het over. Daar had ze dus een liedje over gemaakt. En inderdaad, ik snap, als je dit luistert, dan klinkt het wel even heel wat anders dan Wrecking Ball. Maar dit was dus ook een grote hit. En ja, typisch zo'n liedje waarvan ik dacht, oh ja, die was toen heel vaak op de radio, maar ik was hem alweer bijna vergeten. Oeps.

0: Deze draaide ik stiekem speciaal voor alle mama's. De Hippie Shake van K3. En dan is het nu tijd om nu voor iedereen die spannende muziek te gaan draaien. Want ik ga iemand bellen. Ja, het is vandaag vrijdag. Dus dat betekent de laatste dag dat je kaartjes kon winnen voor het Animal Event. Dus ik ben heel benieuwd wie ik zo meteen aan de telefoon ga hebben. En of er dan ook wel het goede antwoord wordt verteld. Dus we gaan eens even luisteren of de telefoon het doet. Doet hij het nou? Oh ja, gelukkig. Ik hoorde zo'n gek geluidje. Ik denk, hoe kan het nou? Maar hij doet het. De telefoon, die gaat over. Dus als er nu een telefoon bij jou thuis overgaat, ren dan even snel naartoe. Dan kan je hem opnemen.
1: Goedendag, dit is de...
0: Oei, nee, dat was de voicemail. Nee, ik denk, want ja, dan kan je hem opnemen en dan kan ik even hallo zeggen. Maar oké, we gaan het nog even één keertje doen, want hij was wel heel snel. Want het is niet de bedoeling dat papa of mama mij nu wegklikt. Want ja, de studio belt voor een prijs. Ja, is toch zonde als je dan even niet op de radio komt natuurlijk. Spannend dit. Heel spannend.
1: Goedendag.
0: Oei,
1: dit is de voice.
0: Weer niet. Ai, ai, ai, ai. Nou, weet je, dan ga ik het gewoon even anders doen. Want afgelopen maandag hadden we dit probleem ook. En toen werd ik echt... Tijdens de bingomolen werd ik teruggebeld. Toen door de mama van Jesslyn. Dus ik ga nu gewoon hetzelfde trucje uithalen. Want ik weet namelijk wie ik probeerde te bellen. Dat was namelijk Chantal. Chantal is 10 jaar. En die wist het goede antwoord op de prijsvraag. Sterker nog, ze zegt... Ja, wij krijgen binnenkort kittens. Dus het lijkt me superleuk om daar alles over te leren. Nou, dat is natuurlijk hartstikke cool, Chantal. Ik denk dat DJ Arnold jaloers op jou is. Want dat... Kat is ook zijn lievelingshuisdier. Maar ja, Chantal, nog even ter controle of iedereen wel goed kan horen of jij het goede antwoord had op de prijsvraag. De vraag van vandaag was namelijk als volgt. Welk geluid maakt een ezel? Was dat A, I-A, I-A? Of was dat B, miauw? Of was dat C, woef, woef? Nou, volgens mij niet een hele moeilijke vraag. Chantal, jij had het goed. Het was antwoord A. Ja, ja, ja, ja. Ja, want die andere twee antwoorden waren natuurlijk van een kat en van een hond. Ja, en die zaten niet in de prijsvraag van vandaag. Dus Chantal van 10 jaar, van harte gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen! Woehoehoe! Nou, zul je zien dat ik over een paar seconden straks word teruggebeld. Want geheid dat iedereen dit gehoord heeft op de radio. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat ik weet waar de tickets naartoe moeten. Dat is het voordeel dat ik wel alvast het mailadres heb van Chantal. Dus daar kan ik haar straks alle informatie naartoe sturen. En toen, ja, waren de kaartjes op. Ja, kan er even niks aan doen. Maar, weet je wat nou zo leuk is? Kijk, die tickets voor het Animal Event, dat was de prijs van deze week. Maar volgende week heb ik ook weer een hele leuke prijs. En dan heeft het stiekem toch ook wel weer te maken met dieren. Maar dan weer op een hele andere categorie.

Oké, door naar het volgende onderdeel. De bingomolen van Kinderen voor Kinderen staat er klaar voor. De vraag is alleen nog, ja, welk liedje wordt het? Het kan namelijk van alles nog wat zijn, dus we gaan slingeren. 1, 2, hupsakee. Beetje langzaam vandaag, maar dat maakt niet uit. Dan komt er ook een liedje uit. Oké, vandaag gaan we luisteren naar nummertje 4 op de lijst. Welk liedje van Kinderen voor Kinderen is dat? Even kijken, even spieken. Oeh, dat is een liedje van de Koningsspelen. En dan moet ik even nadenken, ja, wanneer was dit ook alweer? Ik denk 2021. Of 22. Of 20. Hè? Dan weet ik het niet meer. Nou goed, we gaan luisteren naar een liedje van Kinderen voor Kinderen. Dat sowieso, van de Koningsspelen. En hij heet Zij aan Zij.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vrijdagochtend alweer. Dat betekent nog één nachtje slapen. Och, en dan is het weer lekker twee dagen weekend. Nog één dagje school en dan is het weer fijn weekend. Ja, nou weet ik wel, dit klinkt misschien heel... heel vervelend, maar ja, ik ben wel iemand die over het algemeen wel uitkijkt naar het weekend, hoor. Ook al is vandaag een leuke dag, want ik bedoel, ik heb vandaag ook hartstikke veel leuke dingen om te doen. Ik heb vanmiddag een belangrijke vergadering bijvoorbeeld. Dat heeft alles te maken met een nieuw programma op Hallo Kids Radio. Meer ga ik nog even niet verklappen. En ja, vanmiddag hebben we natuurlijk ook gewoon de vrijdagmiddag uitzending. Ook leuk om te doen. Ja, en ik moet natuurlijk nog veel meer dingen doen, hè. Dan moet nog eens... ja, dat is oké. Dat is iets minder leuk. Ik moet nog stofzuigen. Ja, ik moet de prijzen nog opsturen. Ook belangrijk natuurlijk, want anders heeft iedereen gewonnen deze week. En weten ze niet waar de kaartjes vandaan komen van het Animal Event die we net hebben weggegeven. En zo zijn er nog wel veel meer kleine taakjes. En ook dan, zo net na 6 uur, dan heb ik ook lekker weekend. Nou, als je nu zit te luisteren, dan denk je misschien wel, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Want ik moet straks naar school en mijn weekend begint veel eerder. Nou ja, dan... kan je na je schooldag lekker straks nog de radio aanzetten voor de vrijdagmiddaguitzending. Maar dat dus allemaal pas vanmiddag. Want straks ga ik eerst maar eens even zorgen dat de ochtend begint. Toch? Ja, dat je dan zo langzaam even met de fiets of lopend of met de step of met de auto naar school gaat. Want straks natuurlijk het naar school alarm. Maar ik heb nog even tijd voor verzoekjes. Sterker nog, ik heb er al eentje gedraaid. Lush Life kwam namelijk binnen van Zara. Zara is groot fan van Zara Larsson, want ze hebben dezelfde naam. Ja, snap ik helemaal, Zara. Dus die heb ik al gedraaid, maar ik heb dus nog...

Dat was vrolijke muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het toch echt de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, of je nou wil of niet, je zult toch echt moeten. Dus neem even je goede rugzak mee. Niet per ongeluk die van je broer of zus, want dan zitten de verkeerde dingen erin. Zorg even dat je drinkfles goed gevuld is, dat je broodtrommel goed gevuld is. Misschien heb je vandaag wel gymles, dus ook als dat zo is, neem dan natuurlijk even je gymtas mee. En volgens mij heb je dan alles, toch? Ja, of misschien nog je huiswerk. Dat kan ook. Hè. Stel je voor, je hebt dat, dan moet je dat natuurlijk wel meenemen.

nemen. Want als anders de juf of meester vraagt waar is het, dan kan je niet aankomen met, ja, mijn hond heeft het opgegeten. Want dat is natuurlijk wel een smoesje wat wel heel erg bekend is. Dus ik geloof niet dat de juf en meesters daarin trappen. Dus nou, als je alles klaar hebt liggen bij de deur om zo meteen richting school te gaan, dan hoef ik nog maar één ding te doen. En dat is jou een hele fijne schooldag te wensen. Met natuurlijk een naar schoolalarm. Zodat iedereen weet dat nu langzaamaan allemaal kinderen op de fiets en lopend en in de auto door de straat heen kunnen komen. Want ja, het is toch altijd wel een beetje een druk moment. Oké, tel even met mij af. Zodat iedereen dat weet. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

De artiest had je waarschijnlijk nog nooit van gehoord, Bauza. Ik ook niet voordat hij dit liedje maakte. Maar toch is het een grote hit geworden in 2026. Altijd leuk natuurlijk om dat soort liedjes te laten horen. En natuurlijk ook gewoon een hele hoop leuke kinderliedjes. Hè. Ja, zo hadden we er net ook al een paar. En ik heb er alweer een hoop voor je klaarstaan. Allemaal leuke liedjes om te draaien op Hallo Kids Radio. Maar, ja, dat weet je misschien helemaal niet, maar... Want als je vandaag team thuis bent, dan heb je misschien geen idee. Maar we hebben ook altijd verhaaltjes op de radio. En zometeen dan is het tijd voor Sprookjesboom. Die komt altijd een verhaaltje vertellen wat er allemaal wel niet gebeurd is in het Sprookjesbos. En ik kan je alvast verklappen, het gaat onder andere over Langnek. Maar wat er allemaal precies gebeurd is, dat wil de Sprookjesboom nog niet verklappen. Die zei, ja, dan moet iedereen maar gewoon lekker gaan luisteren zometeen naar mij.

0: klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos. Precies met bloemen. Precies wat ik nodig heb.

0: je nou wel? Er zijn allemaal geen wilde dieren in het bos. Huh? Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
1: Oh. Is er iets?
0: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
1: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht.
2: Prima, koekjes. Voor mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
2: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
3: Versgebakken koekjes.
2: Afblijven? Die zijn van mij, voor mijn huisje.
3: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
2: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje. Het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
2: Dat waren de koekjes van Roodkapje. Maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor. Hoezo?
2: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
2: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
2: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
2: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
2: Briljant!
4: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
2: Mijn koekjes! Gestolen!
4: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
2: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
2: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
2: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
2: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
4: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van K3 op Hallo Kids Radio. En ja, er gaan allemaal geruchten dat er binnenkort nieuwe muziek aankomt. Dat namelijk dat muziek zou zijn wat gaat over het thema superhelden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb al van alles nog wat op social media voorbij zien komen. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, ik geloof het pas als het van de dames zelf komt. Want ja, je kan tegenwoordig hartstikke veel maken, hè, met allemaal online programma's. Je kan zelfs hele AI-plaatjes maken van K3. Ja, dat is toch niet helemaal hetzelfde. Dus als er nieuwe muziek komt van K3, dan hoor je dat natuurlijk als allereerste bij ons bij Hallo Kids Radio. Want ja, we hebben de goede samenwerking met ze. Want we hebben altijd elke dag het Studio 100 uurtje. Oftewel de wereld van Studio 100 van 3 tot 4. Dus ja, ik heb de dames in mijn telefoon staan. Dus zodra er meer nieuws is over nieuwe muziek van K3, dan hoor je dat meteen. Maar ja, ik denk dus wel dat we daar nou stiekem nog even op moeten wachten. Want ja, ze zijn natuurlijk nog even aan het vieren dat ze net de zomerhit van Vlaanderen hebben gewonnen.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonky en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

dat waren Samson en Marie op Hallo Kids Radio. Ja, en het leuke is, Samson en Marie hebben weer een nieuwe serie voor je klaarstaan. Elke woensdag zijn ze te vinden op YouTube met de club van Samson. Met natuurlijk, ja, Samson en Marie, die zitten er sowieso weer bij. Maar ook brandweerman Bill is erbij en de burgemeester is er natuurlijk ook bij. En daar beleven ze weer allerlei leuke avonturen. En jij kan dus gaan kijken. Elke woensdag hebben ze een aflevering staan op YouTube vanaf 1 uur om precies te zijn. En ja, zodra daar nog meer nieuwe muziek bij hoort, want dat kan natuurlijk zomaar, dan ga je die natuurlijk ook bij ons horen. Dus hartstikke leuk om binnenkort een keertje na te kijken. En die muziek, die hoor je dan natuurlijk op Hallo Kids Radio.

0: best.
1: Muziek van Lisanne Dijkstra. Misschien dat je naam... Dat je die naam wel kent, misschien ook niet. Ze werd namelijk bekend in coronatijd met het maken van gekke filmpjes. Een soort moeilijk woord, parodieën. Dat ze dan gekke filmpjes ging maken over van alles en nog wat. En op een gegeven moment hadden ze dat bij de tv gezien. Inmiddels werkt ze al een lange tijd voor Zep met allerlei leuke dingen. Leuke spelshows waar ze wel eens voorbij komt. Ze is sinds kort ook presentatrice van een nieuw programma. En die liedjes, die maakt ze nog steeds. Want ook daarvan probeert ze altijd een beetje gekke liedjes te maken. Want een liedje over een eendje, daar zijn er niet zoveel van gemaakt volgens mij.

dat was vrolijke muziek van Bruno Mars. En dan is het alweer bijna, ja, bijna 9 uur. Dat betekent dat het volgende programma al bijna voor je klaar staat. Namelijk het peuteruurtje met allemaal leuke liedjes voor de allerkleinste. Met, ja, natuurlijk muziek die je kent. Bijvoorbeeld de oude klassiekers, hè? Op een grote paddenstoel, de wielen van de bus. Noem nog eens een paar. Schippen mag ik overvaren. Maar natuurlijk ook een hele hoop liedjes die je misschien niet kent. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Dat we op die manier dat speciaal voor de jonge luisteraars kunnen regelen. En daarna, ja, dan gaat de gewone muziek gewoon weer door. Hè? Dan hoor je wel weer top 40 muziek. Misschien dat Bruno Mars wel weer voorbij komt. Of het dagje van Dua Lipa. Of Sarah Larsson. Maar natuurlijk ook K3 en Kinderen voor Kinderen. En de deelnemers van het Junior Song Festival. Alles komt dan weer voorbij. Want dat is zo leuk aan een radiozender. Ja, daar hoor je de hele dag door muziek. Ja, dus ook na het peuteruurtje. En ook 's middags als je bijvoorbeeld thuis komt van school. Of na het voetballen. Of na je, je zwemles. Het kan altijd. Voor nu wens ik je in ieder geval heel veel plezier vandaag met de dag. Ja, inmiddels is de zon een beetje gaan schijnen, maar ja, er zit nog wel regen op de ramen. Dus ik hoop dat die regen straks niet meer terug gaat komen. Het zou toch wel jammer zijn. Ja, die regen die bewaren we mooi even voor de maand herfst. En dat, nou, dat duurt nog even, want de herfst begint officieel pas op 21 september. Nou, voor nu heel veel plezier vandaag en wie weet tot morgen.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hij gaat gelijk zoeken. Mo, doe nou voorzichtig. Hey, hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt hij.
1: Ja, hier.
0: Leuk, leuk, dit. Hartstikke leuk. Ja.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

van. Zingen liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind, omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt. Er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn. Daar was je toch net naar.

0: Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de

Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Wat gaat dat toch snel, zo'n programma. Wat spreken we af voor morgen? 9:00, Hallo Kids Radio natuurlijk.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: komen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. Mijn Tia.

0: zitten.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: de kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als klein duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor, hoe kan dat nou?
3: Boompje klimmen. Ik wil boven.
1: Hij werkt wonderbaarlijk goed.
3: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
3: Ik ga de bloem verstoppen. 7-4-10, wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Laat staan, zuffert.
4: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
3: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
4: Zeg, voel je je wel goed?
3: Ja, want ik heb aan de drijven jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
4: Komt het door die bloem dat je zo bent?
3: Niet tegen mama zeggen hoor. Anders moet ik zonder eten naar bed.
4: Een bloem waar je kinderachtig van wordt, die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer. Makkelijker te vangen en malser vlees.
3: Hé, ik had hem het eerst.
5: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
4: Hallo. Zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
5: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
4: Jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
5: Zou die echt zo lekker?
4: Je moest een kleutertje worden, hè?
5: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
4: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
5: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het sprookjesbos van tegenwoordig?
4: Dat doet die bloem het eigenlijk wel. Hallo, weet jij de weg naar de wolvenschool?
5: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
4: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
3: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assenpoester.
4: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
3: Ja, hè?
6: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
4: Ik wil ook nog een keer.
7: Snoep, snoep halen bij de heks.
3: Ja!
7: Snoep halen bij Heksie Peksie.
3: Ja.
5: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
1: Hou op en stop met snoepen van mijn suikergoed.
6: Rust niet, oma Lee.
1: Ik ben je oma niet.
6: Oma Boos.
3: Oma Boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
5: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig. Zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: pret. Het is al dagen heel koud in de tovertuin. Woezel en Pip doen vandaag wie het verst kan glijden. En ze zijn er allebei best heel goed in.
1: Nog een keer!
2: Nee!
3: Nog een keer.
4: Dat is goed, maar niet met de slee.
3: Ja, sleetje glijden. Dat is ook leuk.
1: Ja, leuk. Ja. Oh, ja.
3: Ha, nu heb ik gewonnen, Pip.
2: Nee.
4: Die gekke boezel.
3: Huh?
5: Voorzichtig, Pip. Zo'n ijslaagje is vaak nog veel te dun. Je moet altijd oppassen met ijs. Kijken jullie goed uit? Geen gevaarlijke dingen doen.
6: Ja, tante. Beloofd.
1: Oeh, ja! Oeh. En nu van die berg.
4: Ja, die gaat nog harder.
1: Klaar voor de start?
4: Glad.
1: Ik denk dat je hier heel hard op kunt glijden. Kom op!
3: Maar dat is te gevaarlijk. Tante zei dat we heel voorzichtig moeten zijn met ijs. En de vijver was nog
1: wel
3: niet...
1: Wel nee, bangerd. Kom, kijk naar mij. Dit ijs is al goed. Kijk maar. Jahoe! Zie je? Het kan al lang. Het glijdt super.
3: Nou, ik weet niet hoor.
1: Kom nou, Woezel.
3: Ja! Oei, dit is wel heel glad, Pip.
1: Jawoe! Waf!
4: Anders word je hartstikke ziek. Zo goed?
3: Ja.
4: Tante Perenboom heeft gelijk. Je moet echt heel erg oppassen met spelen op het ijs. Het moet toch maar een paar nachtjes verder vriezen. Hè, Woezel?
3: Ja, Pip. Nog maar eventjes wachten.
5: Arme Woezel. De kleine vriendjes zijn heel erg geschrokken. En tante Perenboom had ze nog zo gewaarschuwd. Gelukkig liep het vandaag net goed af. Morgen kunnen Woezel en Pip weer lekker gaan sneeuwglijden. Maar dat ijs? Laat dat eerst maar eens een paar nachtjes dikker vriezen.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Juliana Toren Live. Juliana Toren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Op uw plaatsen!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vier chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. Vier chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen. Wolf, waar ben je? Ik moet je belonen.
1: Dag, meneer de wolf.
3: Dag.
1: Is die niet van de fakir?
3: Sst.
1: Oh.
3: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
3: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
1: Vier chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
1: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
0: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen... Maar dat, lieve

0: ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Thijs.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
0: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: vind jullie superleuk en daarom stuur ik dit bericht. Doei!
1: Hoe geert het publiek?

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts, links.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
0: Yes!
2: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
2: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio,

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Gouden Raad van Piet Piraat. Tegen een plonsje in de zee zegt een piraat nooit nee.
1: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie Bartie.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Een gouden raad van Piet Piraat. Piraten die zijn samen sterk, met hun spierballen doen ze het grote werk.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Spot aan. Van Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die spot aan.
2: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die spot aan.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Weekend.
5: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
6: Nou, vandaag nog even zonder DJ Arnold, maar wel met mij, DJ Mayoni.
7: Hallo Kids Radio.

Gerard is namelijk nog op familiebezoek in Zwitserland. Die is pas maandag weer terug. Ja, want we hadden eigenlijk natuurlijk een leuke verjaardagsuitzending gepland. Maar ja, dat ging even niet door. Dus dat doen we dan na het weekend verschuiven. Dit jaar, dat is namelijk morgen jarig. Dus ik dacht, nou, als hij er dan weliswaar toch nog niet is, kunnen we alvast wel even nadenken over feestmuziek. Dus kom maar door. Wat moeten we gaan draaien?

Nou, dat gaat DJ Arnoud zeker doen in het weekend. Want morgen is die jarig. Dan heb ik hopelijk maandagtaart. Tenminste, nou ja, de bedoeling is toch altijd dat de jarig je optrakteert, toch? Ja, volgens mij wel. Nou goed, dat allemaal maandag. Maar nu luister je naar de vrijdagmiddaguitzending. En dat is altijd het feestje voor het weekend. Altijd leuk om te doen. Want ja, misschien ben je net thuisgekomen van de BSO. En denk je, nou, ik heb wel zin in lekkere feestmuziek. Of misschien zit je nu in de auto terug naar huis van een voetbaltraining of van zwemles. En als je nu toevallig buiten bent of buiten bent geweest, nou, ja, dan de meeste plekken regent het vandaag. Ja, ja, kan er niks aan doen. Die regen die blijft nog wel heel eventjes vallen. Dus als je vanavond bijvoorbeeld voetbaltraining hebt, of je hebt misschien wel paardrijden, of nou ja, wat kan je nog meer buiten doen? Hockey hier bijvoorbeeld. Hou daar wel even rekening mee. Ja, het kan dus een hele, hele, hele grote kans zijn dat het drupt op het veld. Ja, is niet anders. Alleen, kijk, daar hebben we natuurlijk wel leuke liedjes over. Hè? Dus bij de vrijdagmiddaguitzending mag je natuurlijk ook heel veel liedjes aanvragen. Daar is het ook voor. En ik heb de eerste aanvraag al binnen. Het is wat dat betreft al druk vandaag in de Hallo Kids Radio telefoon. Zo heb ik al een berichtje binnengekregen. Even kijken van Mark. Mark die zegt, hoi DJ Mayoni. Mag ik een liedje horen van K3, van de zomer van Oya Lele. Groetjes, Mark Freriks en alvast een fijn weekend. Nou, Mark, natuurlijk mag dat. En weet je wat als leuk is, Mark? Je bent niet de enige die K3 aanvraagt. Ik heb namelijk ook een berichtje gekregen van Roy. Die wil ook een liedje horen van K3. Alleen, Roy, je moet me even helpen. Want jij wil graag een liedje van K3. En die heet Dit is je verjaardag. Maar is dat hetzelfde liedje als niet verjaardagsfeest of is dat een andere? Ik ben nou even in de war namelijk. K3 heeft zoveel muziek gemaakt. Dus Roy, ik weet het. Jij bent een hartstikke goede K3-kenner. Dus help even. Stuur het even in. Heb ik dan het goede liedje? Of ben ik dus in de war met die ene van Alice in Wonderland? Want ja, daar heeft K3 ook in gezeten. Maar dat gaat dan weer over een ander onderwerp. Ja. En als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik wil ook nog graag een liedje insturen. Jongens, de uitzending is pas net begonnen. We hebben nog 2 uur de tijd om al die verzoekjes te gaan draaien. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Muziek over de regen, over feestjes vieren, K3.

deze was speciaal voor Mark. Maar ik heb er nog eentje klaarstaan van K3. Die is dan weer aangevraagd door Roy, want hij heeft me inmiddels geholpen. Ik ben er namelijk achter gekomen. K3 heeft meerdere liedjes gemaakt over de verjaardag. Namelijk het liedje Niet Verjaardagsfeest. Dat zat in de musical van Alice in Wonderland met Karin, Christel en Josje. Ze hebben een liedje gemaakt dat heet Happy Birthday. En ze hebben ook een liedje gemaakt, maar dat was dan weer met de dames Hanne, Marten en Klaasje. En dat heet dan weer Dit is jouw verjaardag. Staat op de CD Dromen. Dus Roy, dankjewel voor je hulp. Want ja, K3 heeft uit zoveel verschillende formaties bestaan. Ze hebben vandaag ook nog een nieuw liedje gelanceerd. Ja, het was me allemaal even te veel. Dus toch wel heel handig dat iedereen dan zit te luisteren. Hè? Want trouwens, de verzoekjes stromen maar binnen. Sophie, jouw verzoekje komt er zo meteen ook nog aan. En ik had ook nog een ander verzoekje binnengekregen. Even kijken van Sam. Dus ik ga maar snel weer verder volgens mij. Roy, deze is voor jou, de dames van K3.

0: blijft een goede hit, toch? Sophie wil even wat anders dan K3. Dat mag natuurlijk zeker. Muziek van Pokémon, ook op Hallo Kids Radio dus. Zeg, en DJ Arnoud is er niet, want die is nog even op familiebezoek in Zwitserland. Is maandag pas weer terug, dus komende vrijdag kunnen we weer normaal battelen, zoals altijd. Alleen, dit is misschien een beetje gek wat ik zo meteen wil gaan doen. Maar ik wil eigenlijk even een battle van de superhit doen. Zou dat kunnen? Jawel, toch? Jawel. Doen we dat over één liedje.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Titus en Fien op Hallo Kids Radio. Tijd voor...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, tijd voor de battle. Normaal gesproken een wedstrijd tussen mij en DJ Arnoud. Alleen omdat hij er vandaag niet is, dacht ik... Dan ga ik meteen even een probleempje op de radio vertellen. En dat is niet per se een heel groot probleem. Maar kijk, wat is nou het verhaal? Eigenlijk was een soort van een superhit al bedacht. Maar ja, toen kwam ineens K3 vanochtend vanuit het niets met een nieuw liedje. Hadden ze namelijk ons niet verteld... Ik wist alleen dat het er binnenkort aan zat te komen. Maar die dames hadden dat niet verteld. Dus ik dacht, ja, en nu? Dus ik dacht, weet je wat? Dan stoppen we hem gewoon even in de battle. Dan is dus de bedoeling dat iedereen die dus nu thuis aan het luisteren is... dus eigenlijk als het ware gaat stemmen... op welk liedje dan de superhit gaat worden van volgende week. Dus ik ga je twee keuzes laten horen. De keuze die het eigenlijk zou zijn. Of dus die van K3. En dan is dus de bedoeling dat je daarna even een berichtje stuurt via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Laat dan dus even weten op wie je gaat stemmen. Dus oké, let op, dit is de eerste keuze. We hadden namelijk eigenlijk bedacht Cat's Eye met Animal, omdat die namelijk volgende week in Nederland zijn.

Ja, dus dat is een beetje mijn dilemma. Wat gaat het worden? Wordt het dus volgende week de meidengroep Cat's Eye met Animal? Dat is natuurlijk een hartstikke bekende groep die voor het eerst in Nederland komt optreden. Volgende week vrijdag. En ze hebben superveel fans, want het is hartstikke uitverkocht. Ze komen namelijk maar één keer in Nederland. Dus ja, daarom dacht ik, ja, top idee, Animal van Cat's Eye. Maar ja, toen wist ik dus nog even niet dat K3 met nieuwe muziek zou komen. Toen werd dat wel eventjes een probleem. Dus ik hoop dat jij mij kan helpen. Wat wordt de superhit van volgende week? Wordt dat Cat's Eye met het liedje Animal? Of wordt dat de meiden van K3 met het liedje Superheld? Als jij een idee hebt waarvan je denkt, nou, dat liedje wil ik graag volgende week heel vaak horen, dan laat het even weten via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan kan je dat even insturen. En dan kunnen we even als het ware alle stemmen bij elkaar optellen. En dan weten we uiteindelijk wat de superhit gaat worden volgende week. En dan kan ik hem straks dus helemaal laten horen aan je. Dus ik heb je hulp dus heel hard nodig. Wordt het K3 of wordt het Cat's Eye? Ik ga ze nog even één keer aan je laten horen. Dit zijn de meiden van Cat's Eye. Dit was hem eigenlijk, de superhit van volgende week.

De stemlijnen zijn nu officieel geopend. Laat het weten. Wat moet de superhit worden van volgende week? Wordt het K3 of wordt het Cat's Eye? Soms gaat niet.

0: Kinderen voor Kinderen met het nieuwste liedje nog wel. Hè? Want binnenkort komen ook zij met nieuwe muziek. Wat dat betreft, het wordt druk in de maand september. Want Kinderen voor Kinderen heeft natuurlijk al wel weer een liedje gemaakt voor de Kinderboekenweek. Ze hebben hem al opgenomen, maar hij is nog niet te luisteren voor iedereen. Dat is pas vanaf volgende week vrijdag. Dus ja, dan zit je ook wel weer een beetje in een probleem van hoe gaan we dat dan weer doen met de superhit van die week daarna. Want,
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: Ja.
1: Vrijdagmiddag battle.
0: Ik dacht, ik gooi het probleem er maar gewoon even in. Want ja, we hadden al een superhit klaargezet voor volgende week. De dames van Cat's Eye zijn namelijk in Nederland. Ze zijn hartstikke populair, maken heel veel goede liedjes. Dus ik dacht, nou ja, 1 plus 1 is 2. Hè. Dan maken we daar de superhit van Animal. Hartstikke leuk bedacht. En dan komt ineens uit Vlaanderen, K3, zonder aan te kondigen. Ja, maar wij hebben ook een nieuw liedje. Ik denk, ja, maar hoe los ik dit nou weer op met de superhit? Dus ik dacht, ik schakel gewoon even de hulp in van iedereen die nu thuis luistert. Ik heb dus net al even de eerste ronde laten horen. En het is best wel duidelijk, denk ik, wie er gaat winnen. Tot nu toe wordt er namelijk eigenlijk alleen maar op K3 gestemd. Echt gewoon, bijna iedereen stuurt dat in. Tot nu toe het enige berichtje wat dat namelijk nog niet heeft gezegd. Dat is een berichtje van Hanne en Nine. Die zeggen, ja, laat de dames van K3 gewoon maar even wachten hoor. Dan moeten ze netjes op hun beurt wachten, hadden ze het maar eerder moeten melden. Ja, weet je, kijk, ergens hebben ze daar ook wel weer een punt, hè. Maar ja, ik wil wel graag kiezen wat iedereen graag wil horen. Dus als je nou al gestemd hebt op de battle van de superhit, dank je wel daarvoor. Dan gaan we namelijk alles bij elkaar optellen. Maar heb je dat nou nog niet gedaan? Nou, doe dat dan wel even. Want dan, hoe meer stemmen we krijgen, hoe beter we natuurlijk kunnen luisteren naar alle luisteraars die aan de andere kant zitten. Dus ik ben dus heel benieuwd. Wat moet de superhit worden van volgende week? Wordt dat misschien Cat's Eye met het liedje Animal? Of wordt dat toch de allernieuwste van K3? Vanochtend uitgekomen is dat dan dat liedje. Ik ga ze even aan je laten horen. Want misschien heb je namelijk helemaal geen idee waar ik het over heb. Dit zijn de meiden van Cat's Eye met Animal.

film of wordt het superheld van K3? Ook een goede hit natuurlijk, ja. Wat wordt de superhit? Jij bepaalt. Nog even kan je stemmen op de battle van de superhits. Wordt het volgende week Cat's Eye of wordt het volgende week K3? Laat het weten via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail.

0: Dit liedje draaide ik speciaal voor Sydney. Want die is namelijk nu as we speak op zijn Engels. Oftewel, die is nu tegelijkertijd en naar de radio aan het luisteren en met zijn papa pannenkoeken aan het bakken in de keuken. Want ze hebben namelijk een foto meegestuurd dat ze geen tijd hadden om te stemmen. Want ze zijn te druk bezig met uitgebreid pannenkoeken bakken. Ja, dan denk je misschien wel, stemmen, waar hebben ze het dan over? Nou,
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, ik zat toch wel met een belangrijk dilemma. Wat wordt nou de superhit van volgende week? Dus ik heb hem eventjes door de battle heen gehaald, als het ware. En daar zijn een hele hoop stemmen op binnengekomen. Dank je wel daarvoor als je dat gedaan hebt. En ja, ik liet net eigenlijk al een beetje horen met de tussenstand wat het waarschijnlijk zou gaan zijn. Ja, er is niet echt heel erg veel veranderingen gekomen. Hanne en Nina, ik vind jullie verhaal hartstikke lief. Dat je zegt, laat de dames van K3 gewoon maar even wachten. Maar de rest was het niet met jullie eens. Nee, alle andere luisteraars die er gestemd hebben, en dat hebben er een hoop gedaan, die vonden allemaal dat K3 volgende week de superhit moet hebben. Dus ja, hoe kan het dan ook anders? Ja, dan moeten we daar natuurlijk wel even voor zorgen. Dus, nou ja, dan ga ik mijn planning gewoon even een beetje omgooien. Geen probleem, gaan we gewoon regelen. Dat kan prima. Het zou alleen de volgende keer wel fijn zijn natuurlijk als de dames van K3 dan ons ook even een berichtje kunnen sturen. Maar ja, ik denk dat ze zelf dat gewoon vergeten waren. Want ja, die moeten natuurlijk zoveel mensen allemaal berichtjes sturen. Met jongens, daar komt een nieuwe single. En sterker nog, er is niet alleen een nieuwe single aangekondigd vanochtend van K3. Die kan ik dus zometeen aan je laten horen. Om alvast even te horen hoe de superhit van volgende week klinkt. Maar ze hebben ook aangekondigd dat ze volgend jaar weer in het theater gaan staan vanaf februari. En dan staat het dus helemaal in het teken van superhelden. En de kleuren van de nieuwe kleding wordt dan lichtpaars met zo'n beetje zo geel goud. Ja, ik heb de foto gezien. Het ziet er mooi uit. Ja, ik ben nu al benieuwd. Alleen wat ik dan stiekem wel een beetje jammer vind, dat ze dit dan niet in januari kunnen uitbrengen. Want dit is een hartstikke leuke carnavalsoutfit. Maar ja, in Vlaanderen vieren ze misschien iets minder carnaval dan dat wij hier in Nederland doen. Maar goed, februari, dat duurt nog even, dus die theatershow moeten we nog even op wachten. Maar de nieuwe superhit van volgende week is dus wel bekend. En gekozen door jou, we gaan luisteren naar K3 met hun allernieuwste liedje Superheld.

0: Voor de allereerste keer op Hallo Kids Radio. Meteen bekroond tot een superhit van volgende week. Ja, dat hebben de dames toch maar goed gedaan hoor. Alleen nu is het tijd voor heel wat anders. Ja, even een leuk lachmomentje.
1: Moppetappen met Arna Oud. Het is de leukste mop, die is super top.
0: Nou ja, zonder dan DJ Arnold, maar met een hele hoop moppen en raadsels van luisteraars. Want zo, ik weet niet wat jullie allemaal hebben vandaag, jongens. Maar het is hartstikke druk in Hallo Kids Radio App. We hebben een aantal keer dat zo'n beetje zo lekker rustig is. En vandaag is blijkbaar heel gezellig. Dat vind ik helemaal niet erg, want dan ga ik er meteen even alles bij pakken. We gaan vandaag beginnen met een raadsel van Janaika. Janaika, vertel, wat is jouw raadsel van deze week? Hopelijk is die niet zo moeilijk.
2: Hoorde Arnoud, hoorde ze met jou niet? Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Ja.
2: Het raadsel is, hoeveel letters zitten er in het alfabet? We hebben net of jullie het weten. Groetjes van Janaika.
0: Oh, maar die is niet moeilijk. Nee, die is niet moeilijk. Hoeveel letters zitten er in het alfabet? Dat zijn er 26. Toch? Wissen. Zo heb ik het altijd geleerd. Of zit hier nou een instinker achter? Weet ik niet. Nou ga ik twijfelen. Oh, nou weet ik het niet meer. Janaika, 26, toch?
2: En weet jullie het antwoord al? Het antwoord is, tromgroffel.
0: 26, ja. 26.
2: Er zit 7 letters in het woord alfabet.
0: Oh, nee, echt waar? Maar dit... Oh, zie je, dit is dus toch een instinker. Want het alfabet heeft 26 letters. Maar ja, het woord alfabet, ja, dat heeft er maar 7. Ach, ik vond hem nog zo goed. Ik was nog zo trots dat ik gewoon precies wist hoeveel letters dat had. Nou ja, helaas. Gaan we door met een volgende. Want ik heb ook nog een ander berichtje binnengekregen van... Even kijken, van Timmy. Timmy, vertel, jij had ook een raadsel volgens mij.
3: Doei. En ik heb nog een leuk raadsel voor je.
0: Ja.
3: Wat kan de hele wereld rondreizen, maar blijft ondertussen gewoon in dezelfde hoek zitten? Rara, rara, wat is het? Rara, wat is het?
0: Even kijken hoor. Dus nog een keer. Dus wat kan de hele wereld rondreizen, maar blijft ondertussen op dezelfde hoek zitten? Ik moest als eerste aan een luchtballon denken. Met de wereld rond van Jokie en Jet. Maar dat klopt niet helemaal, want die kan natuurlijk nooit op één plek blijven. Een landkaart? Zou dat kunnen? Dat kan wel toch? Dat hangt aan de muur en dan daar zie je de hele wereld op, maar dan blijft hij wel hangen. Alleen, ja, die kan niet zelf rond. Want die blijft gewoon plakken. Ik vind het moeilijk, Timmy. Ik vind het moeilijk.
3: Tony, hier Timmy, je vaste luisteraar van Hallo Kids Radio. Mag ik alsjeblieft kinderen voor kinderen?
0: Ja, maar ja.
3: Next, horen. Met Laat Je Horen van de Postzegels.
0: Ja, Timmy, ik wil vast en zeker zo meteen wel een liedje voor jou draaien op de radio. Maar ik wil ook graag het goede antwoord kunnen vertellen. Maar dat staat er nou niet bij. Je hebt namelijk een berichtje gestuurd. Met het raadsel, maar zonder het antwoord. Ja, ik denk dat het een landkaart is. Van kan de hele wereld rond, maar blijft ondertussen gewoon op één plek staan. Maar nou kan ik het goede antwoord niet vertellen op de radio. Dus Timmy... Stuur dat nog even in. Ja, dat is leuk. Dan kunnen we dat zo meteen nog eventjes laten horen. Even kijken hoor. Dan heb ik een volgende. Zo, dat is een flink lange mop. Die heb ik gekregen van Bas. Even kijken hoor. Bas, ik ga hem eens even voorlezen. Het is een mop namelijk. Dat gaat over uit logeren gaan. Oké, komt ie. Tim gaat logeren bij zijn opa en zijn oma. Zij wonen op de 10e verdieping in een hoge flat. En Tims vader brengt hem weg. Alleen, als ze naar de flat lopen, dan zegt Tim... Papa, mag ik wat vragen? En papa zegt, ja, nee, nu even niet. Nee, vraag het maar als je straks binnen bent. Nou, binnen in de flat blijkt de lift stuk. Dus ze moeten helemaal met de trap naar boven. En Tim zegt, halverwege het lopen... Zeg maar, papa, ik wil eigenlijk wel even wat vragen. En papa zegt, ja, nee, dat kan niet. Doe dat zo meteen maar als ze bij opa en oma zijn. Nou, eindelijk aangekomen. Hartstikke moe van al die trappen lopen. En de papa van Tim vraagt... Zeg, wat wilde je nou eigenlijk vragen? En Tim zei, ja... Ik wilde eigenlijk even teruglopen naar de auto... Want mijn tandenborstel ligt er nog in. Oh jee, en dan moet je dus al die 10 verdiepingen weer terug naar beneden lopen. Om vervolgens dus weer omhoog te lopen voor de tandenborstel af te geven. En dan weer terug naar beneden, zegt Zoe. Ik zou niet graag met de papa van Tim willen ruilen, denk ik. Nee, dat denk ik. Ik denk zelf nog dat opa en oma zeggen... We gaan wel even bij iemand een tandenborstel lenen of zo. Dat zou zomaar kunnen. Ik zie... Oh, de muziek is op. Wacht, ik ga hem even opnieuw aanzetten. Want ik zie namelijk dat ik een berichtje heb gekregen van DJ Arnoud. Ja joh, zit gewoon te luisteren volgens mij. Eens even horen of hij ook een mop heeft ingestuurd.
4: Nou, toch even een mop op de vrijdagmiddag, 4:15, van Arnoud vanuit Zwitserland. Komt hier, een beetje een vakantiemop. Er is een man en die is met een groepje op vakantie. En op een gegeven moment zijn ze bij een rivier en hij vraagt aan die gids van die groep. Ik wil even zwemmen hier. Zitten er ook haaien? Nou, die zegt de gids, nee hoor, die zitten er niet. Dus die man die maakt zich helemaal klaar en die gaat naar de kant van de rivier. En... is klaar om een duik te nemen. En vraagt er nou één keer aan de gids van... U weet het zeker, hè, dat er geen haaien zitten. Dus, nee hoor, helemaal goed. Nee, er zitten alleen maar krokodillen.
0: Hé, hey, dat is...
4: Nou, als iemand daar thuis een betere mop heeft... laat het dan vooral even weten aan Mayoni.
0: Ja, het was volgens mij een mop die ik al kende. Maar ik vond hem wel heel leuk. Maar als het goed is... Kijk, in Zwitserland hebben ze ook heel veel grote meren. Maar daar hebben ze volgens mij inderdaad geen krokodillen, maar ook geen haaien. Dus Arnoud, daar kan je volgens mij prima een bommetje in maken. Even kijken, nou heb ik al een hele hoop berichtjes voorgelezen. Maar ik heb volgens mij ook nog een raadsel van Roy klaarstaan. Inderdaad, Roy, eens even lezen... Er komt een meneer bij de visboer voor een nieuwe haring. En een nieuwe haring met uitjes erbij. Maar ik snap, Roy, ik snap hem niet. Er komt een meneer bij de visboer voor een nieuwe haring. Zegt de visboer, uitje erbij. Oh, nou snap ik hem. Wacht even, ik lees hem helemaal verkeerd. Roy, nog een keer. Ja, ik ben toch dyslectisch, hè? Oké, nog een keer. Komt-ie. Dus er komt een meneer bij de visboer en die vraagt om een nieuwe haring. En de meneer, de visboer, zegt, wilt u er ook een uitje bij? Waarop de man zegt, ja, nou ja, doe maar de Eftelingkaartjes, dat vinden we wel een top idee. Ja, ze bedoelen natuurlijk uitjes voor over de haring, dus ik snapte niet wat ik nou moest voorlezen. Maar ja, een gratis Efteling-ticket zou ik ook wel willen hebben, vind ik een goed idee, Roy. Dankjewel voor jouw berichtje. En dan gaan we nog eventjes naar Debbie, want die had ook wat ingestuurd. Debbie, waar ben je? Even kijken, een raadsel, dat was deze.
5: Ja, natuurlijk niet. Nee. Ik heb nog een leuke raadsel.
0: Ja.
5: Wat is het verschil tussen een filmset en een winkel?
0: Even kijken, het verschil tussen een filmset en een winkel. Nou, in een winkel mag je allerlei dingen kopen en mag je daarna mee naar huis nemen. Maar ja, bij een filmset mag dat natuurlijk niet, hè? Nee, dat zou ik niet doen.
5: Bij de filmset zet je altijd action.
0: Ja.
5: En je hebt een winkel die action heet.
0: Oh ja, ja. Alleen Debbie, nou heb ik even één vraag. Dat is geen verschil, toch? Of wel? Misschien moet ik hem nog voor de zekerheid even nog één keertje horen. Debbie, nog even één keer opnieuw.
5: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog een leuke raadsel. Wat is het verschil tussen een filmset en een winkel?
0: Zie je? Verschil, ja.
5: Bij de filmset zet je altijd action... En je hebt een winkel die Action heet.
0: Sorry Debbie, maar ik snap hem nog steeds niet. Ja, kijk, weet je, sommige raadsels zijn echt super moeilijk. Sommige zijn kei makkelijk. En soms heb je van die dingen dat je denkt, ik snap het nog steeds niet. Ja, dus mocht iemand mij even kunnen helpen met het uitleggen van wat dan precies het verschil is van het raadsel van Debbie, dan doe maar gauw.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
1: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

Luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend. Hallo.

De vrijdagmiddagshow is in volle gang. Nog tot 6 uur hoor je natuurlijk de leukste liedjes hier op Hallo Kids Radio met mij, DJ Mayoni. En zometeen ga ik natuurlijk nog een keertje de superhit laten horen, want ja, die hebben we met z'n allen gekozen vandaag. Doen we eigenlijk nooit, de battle van de superhit. Maar ik kreeg wel al een berichtje. Even kijken, van niet alleen van Mark, maar ook van Max en van Sophia. Die zeggen alle drie, oh, is eigenlijk wel leuk, zo'n battle van de superhit. Dus, nou ja, kijk, ja, ik moet al wel even overleggen natuurlijk met DJ Arnold. Hè, want ik heb dit nu wel bedacht en hij is natuurlijk nu niet in de studio. Maar kijk, normaal gesproken wordt een superhit altijd bepaald door de muziekredactie. Krijgen we tips van luisteraars. Maar ja, op deze manier met zo'n battle kan natuurlijk ook. Dus ja, Max, Mark en Sophia, ik vind het een goed idee. Maar ik moet wel even vragen natuurlijk, want ja, ik mag dat natuurlijk niet zomaar in mijn eentje bepalen, want de vrijdagmiddagshow is natuurlijk van ons allebei. Ja, dus laten we het volgende week even vragen als hij terug is. En dan, ja, wie weet, het zou zomaar kunnen. Ja. Zeg, de battle is trouwens niet het enige onderdeel wat we altijd doen hier in de vrijdagmiddaguitzending. Net hebben we lekker uitgebreid moppen getapt. En ja, ik heb nog een rondje platenkast over. Dus ik heb even de hulp van de papa's en mama's nodig. Want we zitten namelijk midden in de tens. Oftewel, muziek van 2010 tot en met 2019. En daar is hartstikke veel gemaakt. Maar ik wil even een goede uitsmijter. Even zo eentje waarvan je denkt, ja, als ik aan die tijd terugdenk, dan was dat een hele grote hit. En een beetje, ja, het liefst een eentje die dan ook wel een beetje past bij het weekendgevoel. Hè? Dus niet een heel langzaam liedje, maar juist een beetje een lekker feestliedje. Dus papa's en mama's, dit is jullie moment. Stuur even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Welk liedje moeten we zometeen echt nog even draaien uit de platenkast? Want ja, volgende week is een ander thema natuurlijk. Dus ja, dan zitten we niet meer in dit thema. Dus dan moeten al die extra verzoekjes natuurlijk even in de ijskast gezet worden. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal nog doorgestuurd wordt. En trouwens, je hoeft niet alleen maar iets door te sturen voor de platenkast. Hè. Als je zegt, nee, ja, maar ik wil gewoon heel graag even wat anders horen, dan mag dat ook. Ook dan kan je een berichtje sturen via de Hallo Kids radiotelefoon en via de mail. Dus wil je nog iets horen in dit uurtje waar ik nog achter de knopjes zit? Laat het dan vooral even weten. Hè. Want misschien zeg je, ja, ik heb toch meer zin in de muziek wat bij de regen hoort. Ja. Als het aan mij ligt, zou ik graag een zonnedans willen hebben. Maar misschien dat een regenliedje ook helpt, hè? Die zijn er zat gemaakt. Want morgen zou, als het goed is, de

muziek van Kinderen voor Kinderen. Het liedje van de Kinderboekenweek van vorig jaar alweer. Dus ik ben heel benieuwd hoe die van volgende week gaat klinken. Dan komt hij namelijk uit 11 september. Hartstikke spannend natuurlijk. Maar ja, daar moeten we nog even een weekje geduld voor hebben. Wat ik wel al kan vertellen is dat de Kinderboekenweek staat al bijna voor de deur. Begint namelijk op 30 september. En wij met Hallo Kids Radio zijn daar dan natuurlijk ook mee bezig. Hè? Ik ben al achter de schermen van alles nog wat aan het regelen met allerlei leuke kinderboeken die binnenkort uitkomen. Dus hou daar vooral de radiozender bij in de gaten en natuurlijk ook de website. Maar ik heb een berichtje binnengekregen van een luisteraar die pas een hele leuke prijs heeft gewonnen. En ja, ik dacht, ik vind het toch leuk om hem even voor te lezen. Het is namelijk een berichtje van mama Pascalle. En mama Pascalle stuurt een berichtje namens haar zoontje Sam. Om te zeggen, hoera, we hebben vandaag het spel ontvangen wat Sam afgelopen paar weken heeft gewonnen in de weekendshow. Ja, dat klopt. In de weekendshow kun je ook prijzen winnen. En hij is hartstikke blij. Hij staat helemaal te stuiteren. Dankjewel voor de moeite. En hopelijk tot een volgende keer. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Hè? Sam heeft dus pas een prijs gewonnen. Om precies te zijn het bordspel Max de Kat. Een superleuk spel. En die hebben ze dus vandaag binnengekregen. En dan is het toch altijd wel leuk als je dan ook wel weer berichtjes krijgt van ouders die dan toch even laten weten dat het allemaal goed is aangekomen. Dus Sam, heel veel plezier met jouw gewonnen prijs. En ja, als je nu zit te luisteren en denkt, oeh, maar ik wil ook wel eens een keer een prijs winnen. Nou, weet je wat nou zo handig is? Op de website van Hallo Kids Radio, als je daar heel goed op het knopje win klikt, dan zie je daar welke prijzen we allemaal weggeven op de radio. Dus dat is in verschillende programma's. In het programma van de ochtendshow, in het programma van Studio 100, in de weekendshow. En ik kan je verklappen, want ik zei net al, ik ben wel met een aantal dingetjes bezig. Er komen nog meer plekken aan waar je wat kan winnen. Maar dat ga ik nu nog niet zeggen, want dat is namelijk groot nieuws voor binnenkort.

0: van jou.
1: Dat was muziek van Emma Heesters op Hallo Kids Radio. Ja, dat was ook ooit een superhit geweest. En normaal gesproken maken we op dit tijdstip altijd de superhit bekend van volgende week. Alleen, we hebben deze week een beetje vals gespeeld. Ja, met de battle, want we hadden namelijk een battle van de superhit. Welke zou het worden voor volgende week? En daar is, ja, daar is een winnaar uitgekomen met vlag en wimpel. Bijna iedereen had erop gestemd. Dus hoe kan het ook anders dat de dames van K3 de superhit te pakken hebben.
2: Dit is de superhit van deze week.

Dat was muziek van Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Zeg, als je naar de kalender kijkt, dan zie je dat we eigenlijk nu pas in het begin van de maand september zitten. Namelijk 4 september. Maar in de maand september gebeurt eigenlijk toch best wel veel. Want op 30 september start de Kinderboekenweek. En die week daarvoor gaan we met z'n allen nog even een belangrijk onderwerp in het zonnetje zetten. Eigenlijk een onderwerp waarvan je zou denken, dat hoeft helemaal niet in het zonnetje. Want daar wil je toch juist geen aandacht aan geven. Maar toch is dat super belangrijk. Het gaat namelijk over pesten. Ja, pesten wordt nog steeds heel veel gedaan op scholen. Maar ook stiekem, en dat zouden heel veel mensen niet denken, maar ook bij volwassenen. Dus ook bij het werk van papa of mama wordt er wel eens gepest. En dat zou toch eigenlijk moeten stoppen. Dus de week van het pesten gaat ook binnenkort van start. En daar is natuurlijk hartstikke veel aandacht voor, hè, op scholen. Maar ook in muziek. En het Junior Songfestival, die heeft daar onder andere een liedje voor gemaakt. Dat mochten ze dit jaar doen. En een videoclip, ja, ik heb de beelden al een klein beetje gezien. Want ze waren deze week druk bezig met het filmen. Oftewel de laatste puntjes op de i zetten. Nou, ook als die muziek uit is, dan gaan we het natuurlijk aan je laten horen. Maar eigenlijk, ja, zou je toch denken, zo'n week tegen het pesten zou niet meer moeten bestaan. Want we zouden eigenlijk gewoon hartstikke lief tegen elkaar moeten zijn. Vind je ook niet?

0: Ploper de ploop, het begint te regenen.
1: Ik kreeg via de Hallo Kids radiotelefoon de vraag of ik de regendans van Kabouter Plop wilde laten horen. In de hoop dat het dan zou gaan stoppen met regenen. Ik moet eerlijk toegeven. Als ik hier naar buiten kijk bij de studio, volgens mij... Ja, wat zeggen ze ook weer? Dat je ergens naar iets moet kijken wat heel donker is. Hè? Dus ik moet even kijken goed naar de bomen. Volgens mij is het inmiddels hier bij de studio gestopt met regenen. Dus ik hoop dat het dan bij jou thuis ook het geval is. Mocht dat nou niet zo zijn, dan moeten we misschien toch ook nog maar even een zonneschijnliedje draaien. Want ja, ik weet niet wat jullie allemaal gaan doen, maar ik ga morgen naar een pretpark toe. En dan zou het toch wel heel fijn zijn als het dan droog blijft. Want ja, om nou in een achtbaan te gaan zitten terwijl het regent, dat is niet heel ideaal.

Nou had ik net een liedje gedraaid over de regen. Die was aangevraagd. En toen zei ik, ja, het zou zo fijn zijn als we misschien toch nog wel de zonnige liedjes kunnen draaien. Om ervoor te zorgen natuurlijk hè, dat de zon lekker blijft schijnen. Ook in het weekend. Want er zullen vast en zeker een hoop plannen zijn. Ook in jouw agenda. Waarbij je denkt, nou, daar kan het beter de zon verschijnen dan dat het gaat regenen. Dus ik kreeg een tipje van Thomas. En Thomas zegt, oh, kunnen we dan even de nieuwste van Rutger van Barneveld draaien? Dus ik dacht, ja, leuke zwoele zomernachten. Gaan we doen. En toen zei hij, nee, de nieuwe. Toen dacht ik, wacht even. De nieuwe van Rutger van Barneveld, dat heb ik even helemaal gemist. Dus Thomas heeft mijn linkje gestuurd. En ja, die klinkt ook leuk. Ja, die gaat over de zomer, de zon en het strand. Dus Thomas, goed idee. Gaan we die ook nog even draaien op de radio.

wil zijn. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies zijn mijn enorm poep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

snuffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: met Zwemmen in Slijm op Hallo Kids Radio. Tijd voor een rondje platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de uitsmijter der uitsmijters. Dat is toch altijd wel een beetje de bedoeling, hè, van de platenkast op vrijdagmiddag. Deze week was het thema de tens, oftewel muziek. Wat was uitgebracht tussen 2010 tot en met 2019. En dan heb ik best wel een aantal leuke tips gekregen van papa's en mama's. Die allemaal wel een goed idee hadden voor dat laatste rondje platenkast. Maar ja, kan er maar eentje draaien. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe gewoon Idemiene Mutten. Dat vond ik dan toch makkelijker. Want ik had 5 goede tips binnengekregen. Ja, dan kan ze niet alle 5 draaien. Dus ik heb gewoon Idemiene Mutten gedaan. En ik eindigde bij de tip van mama Joke. En mama Joke die wilde graag een liedje horen van Avicii. Hele bekende DJ. Helaas leeft hij niet meer. Maar gelukkig leeft hij eigenlijk daardoor nog steeds wel in de muziek. Hè? Want hij had toen grote hits gemaakt. We gaan daarvoor terug naar 2013. En in 2013 had Avicii een hele grote hit met Wake Me Up. En misschien dat je denkt, oh ja, maar die ken ik. Of dat je denkt, ik heb echt werkelijk maar geen idee. 2013 is natuurlijk toch ook wel weer een tijdje geleden. Dus mama Joke, dankjewel voor de tip. We gaan hem nog even draaien hier uit de platenkast. MUZIEK.

0: Dat was Zara Larsson met haar grote hit Midnight Sun. En dan gaan we nu naar deze grote hit. Ik krijg altijd zo'n honger namelijk als ik dit liedje hoor, ja.
1: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Heb jij dat toevallig ook?

0: tijd.
1: Ja, want voor iedereen die mij wat langer kent, vrijdag is altijd frietjesdag. En nog als ik dan dat etenstijdliedje hoor, dan denk ik, oh, het is bijna tijd. Ik zit namelijk al de hele tijd met een beetje een knorrende maag hier in de studio. Ik was een beetje vroeg met de lunch. Ja, en als je daar dan tussendoor niks meer eet, dan is het logisch dat je maag op een gegeven moment een beetje herrie gaat maken. Dus ik hoop dat niemand dat gehoord heeft in de uitzending, maar dat zal vast en zeker wel meevallen. Zeg, volgende week, goed om te weten, dan is DJ Arnoud gewoon weer terug. Vanaf maandag hoor je hem weer in de ochtendshow. En natuurlijk ook vrijdag weer met de vrijdagmiddag uitzending. Dus, voor nu wil ik alvast zeggen, een heel fijn weekend. Zet vooral ook in het weekend trouwens de radio aan, want dan hoor je een hele hoop andere leuke programma's op de radio. En dan ben ik er maandagochtend weer. Met ook een nieuwe prijs trouwens om te weten. Dus heb ik nou helemaal niks over verteld in de uitzending. Maar een leuke prijs. Je kan stiekem alvast even een kijkje nemen op de website van Hallo Kids Radio. Want daar staat namelijk op wat we volgende week weggeven. Maar nu moet ik toch echt... Nou moet ik toch echt afsluiten hoor jongens. Want anders ga je mijn maag echt heel hard horen door die microfoon heen. En dat kan echt niet. En nou is een frietje misschien niet de allerbeste gezondste optie. Maar ach, hoe meer ik hierover praat, hoe meer zin ik erin heb. Dus ik ga alleen nog even het weekendshow liedje mee zingen. En dan richting de frietje.

0: fijn weekend allemaal.
1: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
2: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
3: Yes!
2: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
4: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: tinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Bredius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Bredius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12 uur. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hehe, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dat duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan, tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, jij, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat! Oh, tof! Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat!
2: Hij zit op een boot, joh! Dan is het toch een matroos!
1: Oh ja!
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee! Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet!
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wen er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet. Pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: terecht.
1: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
2: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
1: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
2: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
1: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
2: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
1: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
2: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhoud.
1: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
2: Wow, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
1: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
3: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
1: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
3: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
4: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
1: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
2: Ik moet naar haar toe.
1: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
2: Hallo, Nina.
1: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
5: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk tin?
1: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
2: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
5: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
1: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
5: Zeg maar dag met het handje, eenbeen soldaatje.
1: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
3: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
1: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Volgens mij is er hier iemand jarig!
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gaat zie daar even wat een kleverige troep.
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw, 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: Na een paar uurtjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd? Dat verlies je, kruimel. Nou, kom maar op dan. Zie jij deze steen? Kijk.
0: De reus vermorzelde de steen met zijn vuist tot gruis.
1: Doe jij me dat maar eens na, kleintje.
0: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
0: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
1: Oké, jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
0: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten. Dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
1: Hé? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag twee stenen. Daar word je reuzensterk van.
1: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
0: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
1: Auw, mijn kiezen, auw, auw.
2: Dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker, totdat het je een keertje lukt.
1: Hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen, maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
0: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ja, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Nee, wat is dit matrashobbelig? Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt hij wel dat hij is?
2: Hey, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los. Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerden de drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep die zo hard als hij kon.
2: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die je 7 in 1 klap dood kan slaan.
1: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
5: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
1: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker. Maar toen de bode hem uiteindelijk vond, wilde hij toch wel mee naar het kasteel.
2: Majesteit, u wilde mij spreken?
5: Ah, eindelijk. Ja, ik heb van je heldendaden gehoord. Jij slaat er 7 in 1 klap dood als het op reuzen aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk 2 gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
2: Ik wil het graag proberen, majesteit.
1: 2 dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
6: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
2: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
1: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
2: Hou jij mijn jasje even vast?
1: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de 2 reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de 2 reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van 1 van de 2. De reus werd natuurlijk wakker.
7: Oei, waarom sla jij mij?
8: Ik sla jou helemaal niet.
1: De 2 keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de 2e reus.
8: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
1: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de 1e reus.
7: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
8: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
1: De 2 reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
2: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
1: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de 2 reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
5: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
2: Majesteit, daar ben ik weer.
5: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de twee reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een tweede en tevens laatste verzoek.
2: Zegt u het maar, majesteit.
5: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk. En
2: u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
5: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
2: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
1: Dat was geen probleem.

0: Tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist het wel. Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luidden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de koning? Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
2: Nee, niet al het zwaar komen. Blijf eraf, tot van koppen. Dat is veel te gevaarlijk. Niet op Lucinda springen, jongens. Geen je bal, ben er ophouden. Die

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hé, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hé, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei!
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop dat het
1: droog is. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
5: Zo, we zijn er.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: En ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Arrivederci.
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op en doe maar mee. Rij op je paard. Zwaai met je lasso. Schiet met pistolen.
1: Pief, paf, poef.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dirk Schelen en Tonkie en Jack.
1: Kom op en doe die sport aan.
0: Is deze week de superhit. De superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Kom op en doe die sport aan.
2: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
3: We gaan in de spotlight voor publiek.
2: En dat doen we ook de koprol.